U hoorde het Combattimento Consort en de Capella Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend, met als solisten Christina Hammerström Alt, Jörg Deermeller tenor en Detlef Rood bas. En dat in de kantate Jauchzet, Frohlocket, Auf, Preiset die Tage van Johann Sebastian Bach. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

tussen 1 uur en 2 uur. We heten u weer welkom bij Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We hadden het er gisteren al over. Voor de tweede kerstdag volgt Bach hetzelfde procedé. Bach plundert een wereldlijke kantate ten behoeve van het kerkelijke Weihnachtsoratorium, meteen al een paar maanden na de uitvoering daarvan. De adel zat toch in de eigen kapellen en het gewone kerkvolk was niet bij de feestjes van de adel. Hier gebruikt hij delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. Dat is Bachs werk in verzeichnis 213. Een drama per musica voor de verjaardag van kroonprins Friedrich Christian op 5 september 1733. U hoort de sopraanaria Schlafe mein Liebster und Pflege der Ruhe, een liefdesaria die Bach zal omzetten en verbeteren voor alt als Schlafe mein Liebster, genieße der Ruhe. U hoort Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en de sopraan is Anne Grimm.

U hoorde twee delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En na de wereld nu de kerk, de kantate 2 uit het Weihnachtsoratorium und es waren Hirten in derselben Gegend. Een van de mooiste kantates van Bach. Nieuw componeert hij het begin, een symfonia voor orkest, een topstuk, een van de subtielste. De twee traversofluiten wedijveren met de twee oboe d'amore en de twee da caccia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten ze op prachtige wijze. Dat is theologie van Bach. Het gaat om de menswording Gods met kerst, de incarnatie. Zoals ergens op een Duits station stond opgekalkt: Mach es wie Gott, weer de mens. De hobo's staan voor de aardse, dat is de herderlijke kant. De herders, aardse kan het niet. En de fluiten daarentegen voor de goddelijke, hemelse kant. Het is een spannend stuk op weg naar harmonie. De heerlijke, haast wellustige altaria is een van de mooiste in Bachs oeuvre. Hij duurt haast 10 minuten. Er komt geen einde aan het welbehagen, want daar gaat het hier om. Labe die Brust en finde die Lust. En dan ineens worden wij uit de zachte, bevredigende gevoelens gewekt door een hemelbestormende fuga voor koor. Ere sei Gott. Haast onzingbaar virtuoos, duizelingwekkend. Het is inderdaad een hele zware opgave, met name voor amateurkoren. Maar u hoort hier een uitvoering door René Jacobs met het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn. Op dit moment het beste barokorkest van het continent. De mannenalt Andreas Scholl zorgt voor een hoogtepunt in deze tweede kantate.

En zo hoorden we Andrea Scholl samen met de Academie für Alte Musik en het Trias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs in de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. We sluiten af met echte klaversymbelmuziek, Bachwerkenverzeichnis 806 nummer 1 uit de 6 Engelse suites. Er zijn 6 Franse suites, 6 cello-suites, 6 Brandenburgse concerten, 6 vioolsonates en 6 Schubler-choreerden. Als er 6 staat, dan is dat voor Bach een belangrijk werk, want 6 staat voor 2 keer 3 en dat is in Bachs getallenmystiek een belangrijk getal. Kijk, 3 maal 3 is te veel van het goede, 6 is net menselijke volmaaktheid. Wel oordeelt u zelf, hier is Gustav Leonhard. Hij speelde dit in 1984 in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijke en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

De vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Masaaki Suzuki met het Collegium Japan. Er zijn ook heerlijke kerstkantaten geschreven lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens. Dat is BWV 110. De dienst begon al een uur of zeven, 's morgens, met veel samenzang en een preek van wel anderhalf uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst, tot tegen een uur of vier. Het beginkoor van deze kantate is ingebed in de orkestsuite nummer 4 die u net gehoord hebt. En dat is knap vlechtwerk, maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, dan waren ze in ieder geval tapijtwever. En dat zit Sebastian dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen solo stemmen van het koor zonder vulling, denk aan het woord remplir, of met vulling door de rest van het koor. Een argument tegen de voorstanders van het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, zoals Rifkin voorstaat, een groot Amerikaanse Bach-kenner. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren, soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat die hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er wel eens gesoleerd zijn in plaats van met z'n allen 1 stem te bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in het beginkoor. Het is een echte Bach-remedie tegen zwaardigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Große an mir getan. Nou, daar word je vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach, Herr, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? En meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor. Ere sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite van daarnet komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer spannend wordt hier gemusiceerd door John Eliot Gardiner en zijn orkest en koor met Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas. Deze kantate werd met kerst 2000 uitgevoerd in New York. En de toenmalige burgemeester, Giuliani, die heeft zich na afloop losgerukt van zijn bodyguards en hij trad enthousiast applaudiserend naar voren. Aanstekelijke muziek en aanstekelijk uitgevoerd.

Voor de kerstdienst in 1725 schreef Bach deze kerstkantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110. En de uitvoerende waren John Elliott Gardiner en zijn English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, en als soliste Joanna Lund, sopraan, William Towers, mannenalt, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder orgel, maar maakte wel die heerlijke transparante en galante triosonates. Om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog wel heel wat, om die toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste triosonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jobi-kerk in Hamburg.

En zo hadden we deze week dan weer geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. En dat houden we zo. In ieder geval. U hoorde zojuist Ton Koopman, die de eerste trio-sonate in S. Groot uitvoerde op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg. Dit was dus geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma heeft Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag. We zitten weer tussen 1 en 2 uur bij de Concertzender. En dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. En ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen we het nog maar even. Geen Dag Zonder Bach, dat betekent iedere werkdag zijn we er tussen 1 en 2. En in het weekend, dan moet u het zelf maar even uitzoeken. Iedereen heeft wel iets in de kast staan of kan ergens anders iets van Bach of zijn voorgangers of nazaten beluisteren en desnoods ontvreemden. Goed, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, de jaarwisseling slaat toe in deze tijden. Voor Oudjaarsdag 2012 luisteren we naar de kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Dat is BWV 28. En dat is ooit geschreven voor de zondag voor Oudjaar in 1724. Bach hield ervan de seizoenen en de overgangen goed te markeren met zijn cantates. Hij kijkt terug op het aflopende jaar en geeft moed en goede hoop voor het nieuwe. En dat nieuwe jaar was toen 1725. Ga maar naar, dat is nagenoeg 3 eeuwen her. Wat mooi dat we deze muziek hebben, nu in deze tijd. Want hij klinkt nog fris en actueel, al zijn de teksten uit een duidelijk andere tijd. De sopraan zingt de tekst duidelijk en verstaanbaar in een heerlijke dansante begeleiding. En dan volgt er een ontzagwekkend koor van 4,5 minuten. En dat is Bach op zijn best, een verpletterend koor, noemt Bach-kenner Maarten het Hart het. En ja, die kan het weten, vindt de samensteller Govert-Jan Bach, Maarten het Hart. Maar het kan niet op, want de kantate kent nog een prachtig duet voor alt en tenor, voor het slotkoraal klinkt. En zo'n slotkoraal is altijd gebaseerd op een bekend kerstlied uit die tijd. De mensen kenden dat heel goed, vaak uit hun hoofd, maar tijdens de dienst mochten de beminde gelovigen alleen inwendig meezingen. Ze kregen in de urenlange kerkdienst genoeg momenten waarin ze zelf mochten zingen, maar nu even niet in het vierstemmige slotkoraal van de kantate. De uitvoerenden zijn Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, ofwel mannenalt of countertenor, zo u wilt, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Een prachtig slotkoraal, gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstmis achter de rug. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een bekend kerklied. Dat is wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lumm, sopraan, Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De zes partita's voor klavercimbalsolo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken, als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad, maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik onder meer, aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano als klavercimbaluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78 toeren plaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir. En dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de Partita 1 als origineel op klavercimbal. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

U hoorde de partita nummer 1 en de uitvoering door de pianist Dino Li Patti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen, bewerkingen van Busoni, Nun Kom, de heer Haydn Highland en Ich Ruf zu dir. En dan nu het besluit, dan horen we dat heerlijke energieke vioolconcert in E groot, stralend, swingend, pittig, een topuitvoering door Sigiswald Kuiken en zijn ensemble La Petite Bande. Zoals het hoort, een heel klein orkestje met enkelvoudige bezetting van iedere stem, eerste, tweede viool, altviool en basso continuo. Muziek die nooit verveelt, remedie tegen depressies, depressies die deze jaarwisseling zich misschien kunnen voordoen. Ik zou zeggen, houd vol, u weet het, geen dag zonder Bach.

De klaversinist David Moroni gaf een uitvoering van het Italiënisch concert BWV 971 van Johann Sebastian Bach. En van de klaversymbool gaan we nog even naar de piano. Want na deze uitvoering van het Italiënisch concert hoort u aansluitend een uitvoering van het andante daaruit, nu op piano, maar naar hedendaagse opgeschoonde, zeg maar, maatstaven. En wel door Ivo Jansen, een formidabele pianist die vaak samenwerkt met Anna Enquist, de schrijfster. Een veelzijdig muzikus, Ivo Jansen.

Ivo Jansen speelde het Andante uit het Italiaanse concert van Johann Sebastian Bach, BWV 971, op piano uiteraard. Andante was dat. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender, maar dat weet u wellicht. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur overigens. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Gemist.

Ook nu weer tussen 1 uur en 2 uur het motto Geen dag zonder Bach. Hier op de concertzender van 1 tot 2 uur dus. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. Van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt zijn eigen voortreffelijke werk. Ja, hij is een groene componist, zou je kunnen zeggen. Hij zit in de recycling. Hij stelt dan daarmee een nieuwe kantate samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213. Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. Parodieert een aantal stukken. Met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerklieden, ofwel koralen, aan toe. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian van Sachsen en werd uitgevoerd in Café Zimmermann aan de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins die zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hij hoorde er natuurlijk wel van. Bach hoopte nog steeds hofcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn Hohe Messe aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. U hoort nu Ton Koopman met zijn koor en orkest en de solisten Anna Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens.

Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. De wereldlijke kantate BWV 213 van Johann Sebastian Bach. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Am Fest der Beschneidung Christi, kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft dus net een aantal stukken in de wereldlijke kantate voor de Prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die ander, de koningszoon Jezus Christus, van wie de besnijdenis, traditiegetrouw, op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantate voor het hof. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving, de nieuwe naam. Emmanuel, du süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, oftewel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Het is eigenlijk zoiets, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar het is wel zo, zoals Tony, die uit de West Side Story, Maria, Maria zingt. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, zo klinkt dat dan ongeveer, zoals de verliefde Tony haar naam bezingt bij Bernstein. Zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijke daarna is de echo-aria voor sopraan. Het barokke spielerij, maar die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Bach, de theoloog, laat aan het eind horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Hij is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen. Zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook het nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst: Jezus richte mijn beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed, positief teken staan. We hebben gekozen voor de bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Aline Auger, die vaak in het concertgebouw optrad en ook gelieerd was aan een van de bestuursleden van het concertgebouw. Aline Auger dus. Met verder Peter Schreier, die ook zo uitstekend kan dirigeren trouwens, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en Philharmoniker, een en ander onder leiding van Martin Vlemig. En het is nog een opname, een mooie opname, uit de oude Deutsche Demokratische Republiek, de DDR.

U hoorde de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium Ehre sei dir, Gott gesungen van Johann Sebastian Bach. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach.

Goedemiddag. De Concertzender presenteert ook vandaag weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, 6 januari dus, en wel van het jaar 1735, klonk het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Altijd tweemaal, 's morgens in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk daar in Leipzig. De Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken bestaan nog en overigens, ze zijn vaak te zien op tv-opnamen met concerten uit die kerken. En ik herinner mezelf nog dat ik een mooi programma, twee zelfs, mocht presenteren voor de NOS-televisie. Het waren concerten in het Bachjaar, ik geloof dat het 2000 was, maar dat moet ik bij Govert Jan Bach nog eens navragen. Maar goed, we hebben het nu over 1735. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Het is erg dat we zo'n 100 kantates en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat, laten we zeggen, dat de schade meevalt. De plot van deze zesde kantate gaat erom dat Herodes het pasgeboren kind niet weet te vinden en dus niet uit de weg kan ruimen. Thema is dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes gaat af, hij is eigenlijk een loser, met al zijn macht en al zijn soldaten. De kantate heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden. In feite de boze koning Herodes. Du Falscher wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waarna de scherpe, valse, dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het kind ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria waarin bezongen wordt dat God met slechts een wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. En gauw komt dan het prachtige kerstkoraal Ich steh an deiner Krippen hier, het antwoord op het koraal in het eerste deel Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribben. Het is mooi als koningen knielen voor iets teers. Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäus Passion. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af, voor het slotkoor klinkt. De uitvoerenden zijn nu Barbara Schlick, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi, alsmede het Collegium Vocale Gent, het geheel, zoals gewoonlijk, onder leiding van de dirigent Philip Herrewegen.

Dat was de kantate Herr, wenn die Stolzen feinde schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schlieck, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

Hans Fagius speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Fal in Zweden dit preludium en de fuga in C-groot, Bachs werkenverzeichnings 547. En tot slot BWV 1055 voor de warme hobo d'amore, de liefdeshobo. Ja, dat is eigenlijk een hypothese, een veronderstelling qua bezetting. We weten niet echt voor welk instrument het geschreven is, maar het past wondermooi. Laat u ontroeren door dit heerlijke concert. U hoort Anthony Robson, hobo d'amore. En verder het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe, Bachs Werkenverzeichnis 232, deel 2, Symbolum Lycenum. U hoorde een uitvoering van het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, met als solisten Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Pieter Harvey, bas. Het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag in ieder geval op de concertzender van 1 tot 2 uur. Wat dat betreft tot morgen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

geen dag zonder Bach. Dus daar gaan we weer. Goedemiddag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ja, de cantates, we grossieren er niet in, maar het toeval leidt ons vandaag weer naar een treurkantate van Bach. En nog wel nummer 13. BWV 13. Als dat geen ongeluk brengt, meine Seufzer, meine Tränen voor de zondag na Epifanie, ofwel Drie Koningen als u dat wilt. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 januari 1726 in Leipzig. Het is werkelijk een van de verdrietigste cantates van Bach. Beide aria's in mineur, vol met dissonante, schrijnende akkoorden, intervallen, die overigens, moet u weten, in de middeleeuwen nog verboden waren, want zo heftig zijn ze. Maar het wonder van Bach is altijd dat hij in de grootste treurnis altijd troost brengt. Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. Waar wij nog maar kunnen stamelen, daar gaat zijn muziek door troost und trauer. Maar waarom deze cantate op de zondag van het bruiloftsmaal, waar de wijn maar niet opraakt? De tekstschrijver van Bach, een zekere Lems, was net als Bach ingevoerd in de Lutherse mystiek. En daarin gaat het niet om het samenvallen met de godheid, nu in dit leven, zoals dat kan in de katholieke traditie, maar pas in de dood. De Unio Mystica is het bruiloftsmaal van de dood waar we ontvangen worden door God aan gene zijde. Het element van de wijn, die tijdens het bruiloftsmaal maar niet opraakt door het wonder van Jezus, versterkt nog die doodsfeer. Het verwijst naar het bloed van Christus dat voor de gelovigen heeft gevloeid. Wel terug naar de cantate zelf, wat een begin. Geen openingskoor, maar meteen een tenoraria die je doet huiveren of je tranen tevoorschijn haalt. We horen twee blokfluiten en de hobo da caccia, de Gethsemane hobo. De blokfluiten kennen we ook uit de Matthäus Passion. Schmerz, was zittert das gekweelte herz, ook voor tenor. Ja, in die sfeer zitten we. En dit is 1 jaar voordat de Matthäus Passie werd geschreven. De tweede aria is die voor Bas, even ontzagwekkend. De blokfluiten worden nu begeleid door de viool en niet meer door de caccia. Minder onbarmhartig, maar het snijdt nog dieper in de ziel. En dat langer dan 10 minuten. Wel 5 minuten langer dan de langste aria uit de Matthäus Passion. Echsen und erbarmlich weinen, zingt de Bas. Deze cantate is een korte, maar echte drama per musica, voorbode van de Matthäuspassie. Het is puur Lutherse lijdensmystiek. De Unio Mystica wordt muzikaal voorbereid en haast ervaarbaar gemaakt. En toch troost het, toch is het mild. Geen muziek in het terreur van het lijden is milder dan die van Bach. Een historische uitvoering gaat u nu horen. In 1972 werd deze cantate uitgevoerd door mensen die nu wereldberoemd zijn. En van hen is Gustav Leonhardt, inmiddels nog niet zo lang geleden overleden. En Gustav Leonhardt is een grootheid in muzikaal Nederland, trouwens in heel Europa. En datzelfde is het geval met de Bas, die in Wenen nog zong met de Wiener Philharmoniker, maar die achter de microfoon heeft gezeten bij de NOS als nieuwslezer voor de radio. Nou, latere presentatoren en nieuwslezers, ik ben er één. Op de televisie dan. Maar goed, die zijn nog altijd trots op het feit dat een van de voorgangers zo prachtig kon zingen en nog kan zingen als Max van Egmond. Hoort u hem al het nieuws doen? Maar goed, nu is het muziek van Bach. Leonhardt en zijn consort dus, met Kurt Ekwiloets tenor, Paul Eswood, alto, Max van Egmond, bas, het Tulse Knabenkoor, Anne Bijlsma, cello en op blokfluiten Frans Bruggen en Kees Boeken.

U hoorde de kantate nummer 13, BWV 13, Meine Seufzer, Meine Tränen van Johann Sebastian Bach in een historische uitvoering uit 1972 met Gustav Leonhardt en zijn concert met Kurt Ekeloets tenor, Paul Aswood countertenor, Max van Egmond bas, het Tulser Knabenkoor, Anner Bijlsma cello en Frans Bruggen en Kees Boeken op blokfluiten. Bach's Brandenburgse concerten laten diens brede talent zien. Ieder concert is volledig anders van sfeer, met steeds weer een unieke bezetting. In het tweede concert kitst hij voor de wonderlijke combinatie van hobo, trompet en blokfluit. Gedurfd, want blaast de trompet met al zijn volume de blokfluit niet weg. Bach hield, als echte barokkunstenaar, van dit soort tegenstellingen, zoals ook in de schilderkunst bijvoorbeeld Rembrandt en Caravaggio gebruikelijk was. In het tweede deel moet de trompet even het zwijgen ertoe doen en in het derde deel barst hij weer los. U hoort weer Frans Bruggen op blokfluit. Het Brandenburgs concert nummer 2 dus in F groot, BWV 1047. Weer het Leonhardt concert met onder andere Claude Ripaat trompet, Paul Dombracht hobo, Anner Bijlsma cello, zoals gezegd Frans Bruggen op blokfluit en Sigiswald Kuiken viool.

Dat was het Leonard Concert met het tweede Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En tenslotte van dezelfde club het Brandenburgse Concert nummer 4 in G groot BWV 1049. En we horen weer Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge, blokfluit, maar ook Kees Boeke, blokfluit. En verder in het Leonard Concert onder andere de cellist Anner Bijlsma. Een heerlijk swingend concert dat vooral heel spannend is. Steeds biedt het onverwachte wendingen, het verveelt nooit, ook niet keer op keer. Let wel, geen dag zonder Bach.

En zo besloten we dan met het klavierconcert nummer 2 in E groot van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Pereira met The Academy of St. Martin in the Fields. En tot zover geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

De concertzender presenteert weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we gaan aan het begin weer even naar de cantates. Cantate 15 is abusieflijk aan Bach, Johann Sebastian, toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bach-gezelschaft van zijn neef Johann Ludwig Bach te zijn. Ja, een opname van die cantate konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil daarbij dat nieuwe Bach-gezelschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikt papier en de handschriftanalyse. De cantate 16 is een nieuwjaarscantate die we reserveren voor nieuwjaar 2014. Op de lange baan schuiven dus. En daarom is nu cantate BWV 17 weer dankopfert der Preiset mich aan de beurt. Deze cantate nu staat in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerkliederen uit de 16e eeuw. En sommige kennen we daarvan, bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt werden. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra.

En dat was de kantate BWV 17, Weer dank opfert der prijzet mich, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra. In aflevering 22 de cello suite nummer 3 in F groot, in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Ja, we weten het ook Spaans voor een gerecht in de paella bijvoorbeeld, garnalen, de gamba's. Maar gamba is hier Italiaans voor been, want het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn zes snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans. We horen de gambist Paolo Pandolfo.

Dat was de cello suite nummer 3 in F groot van Bach. En die werd uitgevoerd door Paolo Pandolfo Gamba. Ja, u luistert nu naar dit programma op dit moment tussen 1 en 2. Maar u moet weten, alles is dag en nacht overal ter wereld terug te vinden. Ja, dit programma, het is niet te geloven, over de hele wereld. Op internet natuurlijk. Dan moet u zijn bij www.concertzender.nl. Iedere aflevering van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, is daar terug te vinden. En kijkt u ook dan onder het dossier Geen Dag Zonder Bach. En u vindt ook nog allerlei details en informatie over de gedraaide cd's en platen. Wel, tot slot een fluitsonate, die eigenlijk door de bezetting meer een trio-sonate is. Galant, verfijnde muziek. En door puikenspelers uitgevoerd, hun namen kent u allemaal. Ze dirigeren ook zonder uitzondering. De fluitsonate in E-klein dus, door Stephen Preston, Traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, Gamba.

Het concerto in D-klein, BWV 1059, door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma zo langzamerhand bekend. Iedere dag tussen 1 en 2 uur, althans op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En deze week met Bach zullen we eens extra aandacht geven aan de dirigent Philip Herrewegen. Woensdag 30 januari voert hij namelijk 5 Bach-kantates uit in het Amsterdamse Concertgebouw. En dat zijn wel die 5 kantates die hij zelf de mooiste noemt. Hij heeft zijn prachtige orkest en koor uit Gent weer bij zich, met een keur aan solisten, onder wie Peter Kooi, Damien Guillon en Dorothee Mielts. Philip Herrewegen heeft er niet voor gekozen om alle Bach-kantates op de cd te zetten, zoals dat gebeurde bij Ton Koopman, bij Suzuki ook, of bij John Elliott Gardiner. Maar 2 keer per jaar 2 cd's met zijn keuze vast te leggen. En zijn uitvoeringen zijn altijd mooi, doorleefd, toegewijd, in één woord spiritueel, maar ook altijd ritmisch en spannend. De samensteller van dit programma, Govert Jan Bach dus, die zingt ook, behalve dat samenstellen. En zijn zangpedagoge die heeft nog eens een keer voorgezongen bij Philip Herrewegen. En zij hoopte toen in zijn collegium vocale te mogen komen. En Philip Herrewegen zei toen: je moet zingen als een engel. Ja, je moet zingen als een engel. Of zoiets, zo zal hij het ongeveer gezegd hebben. En dat kenmerkt Herrewegen dat zijn mensen zingen en spelen als engelen. Onder inspiratie van een man die van oorsprong overigens psychiater is. Hoor ook de nieuwe barokontdekking en dat is de sopraan Dorothee Mielts. Zij zingt echt als een engel, met een warme, ontroerende stem, een moeiteloze techniek en een groot tekstinzicht. Zij zal kantate 84 zingen, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, voor zondag Septuagesima, het begin van de paaskring. Het eerst uitgevoerd op 9 februari 1727. Een schitterende en virtuose solo-kantate voor de sopraan. Bach moet toen een zeer begaafde jongensopraan gehad hebben die dit werk aankon. De jongens werden soms wel 17, zo'n beetje tot de baard in de keel kwam. Ja, er zaten toen nog weinig hormonen in de melk. Thema van deze kantate is genoegen nemen met je lot. Je bestemming aanvaarden. Gleichmut in het Duits, gelijkmoedig zijn. En dat is te begrijpen vanuit het begrip gelassenheid, die Meister Eckhart, een mysticus uit de middeleeuwen, eerder predikte. Je niet verzetten tegen de stroom van het leven, zoals je dat nu weer tegenkomt in meditatie en veel spiritualiteit vandaag de dag. En dat noemen we dan nu zen. Wel, u hoort eerst een plechtig en langzaam eerste stuk, ingezet door een prachtige hobo-solo, hier gespeeld door de onovertroffen Marcel Pontzede. De tweede aria gaat in op het woord Freude en is eigenlijk een concert voor viool en hobo met de sopraan als tweede stem. Het slotkoraal heeft de bekende melodie Wer nur den lieben Gott lässt walten, wie maar de goede God laat zorgen, ofwel overgave aan het leven. Wel, hoor hoe Dorothee Mielts dit aanpakt met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 84, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent met Dorothee Miltz. In veel kantates en passionen of oratoria vergast Bach ons op concertjes die dan de inleiding vormen van een prachtige aria. En daarna gaan die instrumenten ook concerteren met de stem. Dat kon u net horen in de tweede aria in de sopraankantate. Dan nu het heerlijke concert voor viool en hobo BWV 1060. En dat wordt gespeeld, fabuleus, door Café Zimmerman. Ja, dat is een ensemble en eigenlijk genoemd naar een grand café op de markt in Leipzig. Café Zimmerman, hoe bedenk je het? Wie zei dat klassiek saai was?

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo, BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein, BWV 1003. Gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di Chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook dag, dat nog, ja, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantate. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schlick. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schlick, de Alt Patrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert.

het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen, met als solisten Barbara Schliek, de Alt Patrias, Christophe Brigardien, Peter Kooi, in BWV 44 van Johann Sebastian Bach, de kantate Sie werden euch in den Band tun. De sopraan Dorothee Miels heeft ook opnames gemaakt met de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong bij Jos van Veldhoven, onder andere in de Hohe Messe en de Matthäus Passion. U hoort nu straks eerst het duet Christe Eliasson uit de Hohe Messe met onze Johannette Zomer ook. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft laatst in het Concertgebouw een inleiding gegeven op het Weihnachtsoratorium onder Tom Koopman. En hij mocht toen de ouders van Johannette Zomer onder zijn publiek aantreffen. En die ouders vertelden hoe de carrière van hun dochter eigenlijk in de kerk begon. Wat een ouders om zo'n talent te mogen grootbrengen. Dank, zegt dan ook Govert-Jan Bach. U hoort na dat duet voor de twee sopranen Dorothee Miels weer in het heerlijke duet Domine Deus. Met de tenor en traverso. Nou, mooier kan niet. Die aria's en duetten komen uit de operasfeer. Maar Bach zet ze tegen de meest diepzinnige oudere kerksfeer aan. Want het Quitolus Peccata Mundi, hij die de zonde der wereld draagt, volgt meteen op dat heerlijke en verrukkelijke duet. En dat is nu echt barok. Contrasten. Licht tegen donker. Denk maar aan Rembrandt, onze grote barokkunstenaar, menselijk en virtuoos tegelijk.

delen uit de Hohe Messe van Bach, uitgevoerd door Dorothee Mielts, Johannette Zomer en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. We gaan nog door met de tweede sonate voor gamba en klavercimbel in D groot. En u hoort Jordi Savall en Ton Koopman.

Het ensemble Café Zimmerman speelde het concert voor drie klavercimbels in D klein. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer. En ik neem afscheid van u. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Een goede

Ook op deze laatste werkdag van de week ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze programma's is in handen van Govert-Jan Bach. Zoals beloofd, vandaag gaan we luisteren naar Bachs bewerking van Pergolesi Stabat Mater. Hij schreef veel muziek van tijdgenoten over, altijd in groot ontzag, en hij leerde er ook weer van. Hij was een aardige collega trouwens, die graag de honneurs gaf aan anderen. Waarschijnlijk was Bach de eerste die het werk in zijn bezit kreeg, en veel later

werd het gedrukt en kreeg het een zegetocht door heel Europa. Johann Sebastian Bach zette een volledig andere tekst onder, namelijk de tekst van Psalm 51. En dat is de psalm, ofwel het gedicht van David, als hij vol berouw is over zijn schandaad, namelijk het laten vermoorden van een rivaal, ten einde diens mooie vrouw Bathsheba te verkrijgen. Hun gezamenlijk kind sterft en dan ziet David zijn haast onvergeeflijke zware zonde in. De tekst is: delg mijn zonde, wis ze uit. Ik ben zwaar schuldig. Bach moet wat veranderingen aanbrengen vanwege de andere tekst, maar hij verbetert ook, zoals hij dat zelf zegt. Het weefsel, ja, daar hebben we hem weer, Bach de Wever, wordt compacter, dichter. De altviool, die per collegi nog slechts met de basso continuo meegaat, krijgt een eigen mooie partij en hij verandert het slot. Waarbij Pergolesi het toch in mineur eindigt, zet hij op het allerlaatst de amen amen fuga om in majeur. Passend bij de tekst waarin David vergeven wordt na passend berouw. U hoort Emma Kirby, sopraan, wat opgewarmd door de geweldige countertenor David Daniels. Tilge Hürste meine Sünde naar Psalm 51, BWV 1083. De uitvoering is in handen van Emma Kirby, Daniel Taylor en een Canadees ensemble Theatre of Early Music.

Dit was een uitvoering van Tilge Hoechste Meine Sünde naar psalm 51 van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van de sopraan Emma Kirby, de countertenor Daniel Taylor en het orkest was het orkest van de Theater of Early Music. En tot slot van deze indringende muziek een heerlijk licht en transparant werk. Het is een bewerking van Bach van een concert van Antonio Vivaldi voor vier violen in B klein, als concert voor vier klavercimbals in A klein. Ja, dat voerde Bach weer uit met zijn drie oudste zoons. Die waren ook klaviervirtuozen, net als hun vader. En dat gebeurde allemaal in dat café in Leipzig aan de markt, in dat café Zimmermann. En dat was in het jaar 1730. U hoort eerst het originele concert van Antonio Vivaldi dus. En meteen daarna Bachs bewerking. Hij wist toch weer zoveel te veranderen dat het gewoon wat spannender is dan Vivaldi. Tja, het is nu helemaal niet anders. Het zit hem in de ritmiek, in de lagere stemmen wat ons aantrekt, wat het net wat meer jazzy maakt dan Vivaldi. Vivaldi is heerlijk, maar we delen Maarten het Harts afkeer van Vivaldi niet. Maar Bach kent hier weer niet zijn gelijke. De uitvoering is van The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.

Wel, dat was hij dan weer eens een keer, Glenn Gould. En hij zong nog zachtjes mee ook. Hij vond het leuk, constateerde wel. Dat was uit het klavierbuchlein voor Wilhelm Friedemann Bach. Wel, dit was geen dag zonder Bach voor deze dag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ook morgen weer, zaterdag en zondag, dan zijn we er niet. Maar u hebt zelf wel een Bach-opname nog thuis. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach, vindt de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En dit programma wordt samengesteld en van notities voorzien door Govert Jan Bach. Ja, vandaag bevinden we ons echt in de passietijd, de tijd van de passies, de passionen. We beginnen nu met de Matthäuspassie stap voor stap te doorlopen. We hebben in de twee vorige afleveringen het gehad over de herontdekking en de uitvoeringspraktijk. En nu gaan we inzoomen op het stuk zelf en beginnen we weer met het beginkoor. Dat heeft u nu wel goed in uw hoofd zitten, ondanks de gigantische verschillen in aanpak gedurende twee eeuwen die u hoorde. Let wel, de HIP-aanpak, de Historically Informed Performance, kan veel hard maken over de stemmen, de tempi, bezetting, speelwijze, intentie, etc., etc. Maar zoals de grootmeester Gustav Leonhard vaak zei, echt weten we het niet. Kern van het beginkoor is het toen zeer geliefde kerklied, oftewel koraal, O Lam Gottes Unschuldig. Een zeer oud lied uit 1531, het begin van de reformatie. Iedereen kende in Bachs tijd melodie en tekst uit het hoofd. Het was het lied van de Goede Vrijdag, de dag dat in de middagdienst, de vesper, de Matthäuspassie werd uitgevoerd, zo tussen 1 en 5 uur. Muzikaal hoogtepunt van het jaar, met behalve de muziek van de Matthäuspassie een lange preek tussen beide delen. De Matthäuspassie duurde niet zo lang als later in de romantische aanpak en paste dus volledig in die middagdienst. U hoort nu eerst het koraal Olam Gottes Unschuldig, BWV 401, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt.

Dat was het koraal O Lamm Gottes Unschuldig, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt. Een zo bekend lied dat Bach het tijdens de eerste uitvoering van de Matthäus Passion, de eerste was in 1727, in die eerste uitvoeringen liet hij het niet eens zingen, maar alleen door het orgel spelen. De mensen moesten inwendig meezingen. De muziek moest hen bij het verhaal betrekken, innerlijke of mystieke participatie. Ze mochten niet hardop meezingen met de koraal in de Matthäuspassie, dan deden ze voor en na de Passion toch al. In 1736 schrijft hij alles nog eens keurig op en laat de tekst van het koraal nu wel zingen door een paar jonge sopranen die te slecht waren voor de koren. Maar die sopraantjes die hadden wel een bijzondere plek in de kerk, want ze zongen vanaf het zwaluwnest. Dat was een klein balkon met orgel aan de kant van het altaar in de Thomaskirche. Dit zwaluwnest, het is er niet meer, maar we hebben er tekeningen van. Kijkt u maar eens op de site van de concertzender onder het dossier Geen dag zonder Bach. Dan zult u die tekeningen van dat zwaluwnest kunnen vinden. Dat zwaluwnest was hoog in de kerk gebouwd en was op ruime afstand gelegen, recht tegenover het balkon waar het grotere orgel en de beide koren en orkesten zaten. Het begrip het jongenskoor is eigenlijk ook een verzinsel uit de romantiek, want het hele koor bestond in Bachs tijd louter uit jongens en mannen. Het was vrouwen toen uitdrukkelijk verboden te zingen in de kerk. U hoort nu het orgelkoraal van O Lamm Gottes Unschuldig en de uitvoering berust bij Hans Fagius.

Hans Varius gaf een uitvoering van het orgelkoraal O Lam Gottes Unschuldig, BWV 1095. Een korte inleiding nu over de structuur van het beginkoor van de Matthäuspassie. Eerst komt er een intens klinkende instrumentale inleiding, gespeeld door beide orkesten, dus dat is groep 1 en groep 2. Zo'n instrumentale inleiding, dat was een vernieuwing van Vivaldi, die door Bach met verve werd overgenomen. Bij ieder concert komt eerst zo'n inleiding en dan komen de solisten. Je komt dan in de sfeer van het werk, het trekt de aandacht. Je hoort, ja, je voelt al waar het over zal gaan. Door deze inleiding worden we er als het ware aan de haren bijgesleept. Het klinkt in E mineur en dat was toen de toonsoort voor droevenis en treurnis, maar met hoop op vertroosting. We gaan horen hoe Bach dat in muziek omzet. De maat en de ritmiek spelen bij Bach altijd een zeer grote rol, zo ook hier. Als je goed luistert, dan lijkt het wel een treurmars. Met zijn klopritme in de lage stemmen. Pom, pom, pom, pom, pom. Ja, toch is het geen treurmars. Het is meer een soort slepende tred, moeizame gang. Het is de Via Dolorosa, of preciezer de Via Crucis, de kruisweg, waarop Jezus Christus het kruis moet voortslepen, de berg op, opwaarts naar Jeruzalem, Sion, in de Bijbelse taal. Want we gaan naar boven, een uiterst zware tocht, een tocht die ten dode voert. Je moet echter voort. Maar ja, er zit ook iets wiegends in die ritmiek, iets wat troost en het gangbaar maakt. En dan komt door Bachs gebruik van het format van de Siciliano, een dansvorm, een sierlijke trage dans, ooit van Sicilië komend, zoals de naam het al zegt. Dat is altijd een 12/8 maat. En zo is de troost al haast onbewust in de noten en de maat meegegeven. Pas na ruim 1 minuut komt koor 1 met de woorden Komt ihr Töchter, helft mir klagen. 3 komt in een stijgende reeks EGB als een oproep, een appel. Maar wie vraagt eigenlijk om hulp om te klagen? Wel, dat is de dochter Zions, een allegorisch beeld van de gelovige ziel. Het is de bruid van het Hooglied, het liefdesboek in het hart van de Bijbel, die verlangt naar haar bruidegom. Maar haar lief wordt daar meegevoerd naar zijn terechtstelling. En in de ontzetting daarover roept ze de hulp in van haar vriendinnen, zoals vrouwen nog steeds doen als ze in nood zijn. Het zijn de meisjes van Jeruzalem, zoals ze in dat Hooglied worden genoemd. In feite zijn het klaagvrouwen. En klaagvrouwen, ja, dat zien we nu nog wel in het Midden-Oosten, als er iemand is overleden of begraven moet worden. We zullen in deel 2 van de Matthäuspassie nader met deze dochter Zions en haar vriendinnen kennis maken. Nu dus het beginkoor. U hoort de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. En een en ander werd opgenomen op 1 september van het vorig jaar, pas dus nog, op het festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke opname van de concertzender. Die is nog niet eerder uitgezonden en die is trouwens ook niet op een geluidsdrager te krijgen. En de concertzender is daar uiteraard erg trots op. Dirigent René Jacobs, van wie iedere opname bekroond wordt met de een of andere prijs, vertelde dat hij zoveel mogelijk verschil wilde maken tussen koor 1 en koor 2, ook qua omvang, om het dialogisch karakter nog meer te onderstrepen. Opera-specialist René Jacobs vindt dat een belangrijk aspect. De barok begint eigenlijk omstreeks 1600 met de opera's van Monteverdi. De mensen moesten kunnen horen waar het verhaal over ging. Want in de Renaissance was de tekst eigenlijk niet te verstaan. Die was meer voor God dan voor de mensen. Dus verstaanbaarheid en articulatie zijn uitgangspunten van de dirigent hier, René Jacobs.

U hoorde de opening, het begin van de Matthäuspassie, uitgevoerd op het festival Oude Muziek in Utrecht op 1 september 2012. Uitgevoerd door de Academie für Alte Musik Berlin, het Rias Kamerkoor, het geheel onder leiding van René Jacobs. Een eigen opname van de Concertzender. En tot slot wederom Wilhelm Friedemann met zijn klaversymbolconcert in F, groot, nummer 44, elegant en pittig tegelijk. En daarna hoort hij nog delen uit het Wohltemperierte Klavier, deel 1, muziek die Johann Sebastian eigenlijk voor zijn 14-jarige zoon schreef als lesmateriaal, maar waarmee vele professionele klavierspelers nog dagelijks op piano of klaversymbol mee beginnen. Dat is Wohltemperierte Klavier, maar eerst dat klaversymbolconcert in een uitvoering van Richard Eager en de London Baroque.

Ook vandaag weer geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De maker van deze programma's heeft de naam Bach. Hij heet Govert Jan Bach en is dus, voor de goede orde, de maker. Nou, deze week de concertopname door de Concertzender gemaakt in Utrecht. Als slot van het eerste deel van de Matthäus Passie hoort u nog het prachtige fantasiekoraal Bewein dein Sünde groß. Dit klinkt nadat de evangelist verklaard heeft dat alle discipelen op de vlucht sloegen en hun meester in de steek lieten. In het tweede deel zullen we gauw merken dat Petrus in de buurt is gebleven, maar zich probeert te drukken. Het is handig, wanneer u een toelichting wil hebben op dit fragment, om dan eens even te gaan kijken op concertzender.nl. Daar vindt u een toelichting van dit fragment onder aflevering 44, dat is week 9. Het is misschien even zoeken, maar het is allemaal makkelijk te vinden op concertzender.nl. En dan nu de muziek.

En dat was dan, tot vele genoegen hopen we, weer een gedeelte uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, die samensteller Govert-Jan Bach zo alsmaar tentoonspreidt in deze week in dit programma. En nogmaals, tot in ieder geval mijn grote genoegen. Goed, we hoorden opname van René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek. De zesde cello-suite als vervolg op dit machtige koor. In die onmetelijke rijkdom van die verbazingwekkende suites is de zesde geen hekkensluiter, maar een overtreffende trap. Hij staat in D groot, de toonsoort van de stralende muziek met trompetten en pauken, zoals in het Weihnachtsoratorium, in het Magnificat en in de Hohe Messe. D groot weerspiegelt een koninklijke grandeur. Alles is royaal en onmetelijk. De grote spanningsbreedte wordt onder meer verkregen doordat het stuk voor een cello met 5 snaren is geschreven. De paradox van die ene cello met zijn menigvuldige draagwijdte, waardoor het vaak lijkt dat er meer zijn dan één, vindt hier zijn bekroning. Een alchemie in dansvorm, zo noemt de cellist Pieter Wispelwey de 6 suites. De eerste keer dat Przysław Rostropowicz in Nederland was, speelde hij ze alle 6 op 1 avond. In de Westerkerk was dat. En dat was misschien wat veel van het goede. Voor het publiek misschien, maar niet voor die aardige Slava. Een concerttip. Op 6 april speelt de vermaarde barokcelliste Viola de Hoog de nummers 1, 3 en 6 in de Waalse Kerk, ook in Amsterdam. Een prachtige keus. Zowel aantal als plaats zijn wat meer in proportie dan toen in de Westerkerk met Mstislav Rostropowicz, want deze muziek is uiteindelijk kamermuziek en heeft concentratie nodig. U hoort nu de 6e suite op de cello piccolo door Pieter Wispelwey. Dat is trouwens al de 3e opname van de cello suites door deze Nederlandse grootmeester.

Dat was de cello suite nummer 6, Bachs Werkenverzeichnis 1012 in D groot van Johann Sebastian Bach. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande en gavotte 1 en 2. De cellist was Pieter Wispelwey. De luit is het instrument dat veel in de uitvoering van de Matthäuspassie door René Jacobs te horen is. Bach bewerkte daar cello- en vioolmuziek voor, maar hij schreef ook direct voor dit geliefde instrument. U hoort de suite in E-klein, BWV 996, geschreven omstreeks 1740, Pour la lutte au cymbale.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de samensteller is Govert Jan Bach, die deze programma's maakt. Hoe weten we nu eigenlijk dat de Matthäuspassie al in 1727 is uitgevoerd en niet pas in 1729, dus 2 jaar later, zoals we lang dachten? Ook Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, dacht dat. En Mendelssohn ging van dat jaar uit toen hij in 1829 de Matthäuspassie heruitvoerde. Op de grote feestdagen werd in de kerk het Latijnse Sanctus uitgevoerd. Zo ook op de paasdag 1727. Op instrumentpartijen van die uitvoeringen hebben we delen van de Matthäuspassie gevonden, die dus 2 dagen daarvoor in dezelfde kerk, de Thomaskirche, was uitgevoerd. Maar ja, er is zoveel weggeraakt, dat is ongelooflijk. Gelukkig is dit Sanctus later in zijn Hohe Messe gebruikt door Johann Sebastiaan. Terecht, het is zo mooi. Heilig, heilig, heilig is God. Hemel en aarde zijn vervuld van zijn heerlijkheid. In de Oude Statenvertaling staat nog: de aarde, mitsgaders haar volheid, is des Heren, de wereld en die daarin wonen. Er is geen muziek denkbaar die die volheid, die totale omvatting beter weergeeft dan dit Sanctus. Bach had daar toch maar heel weinig instrumenten voor nodig, als je dat vergelijkt met de reusachtige orkesten van Mahler of Messiaen met soms 120 muzici, nog los van de enorme koren. Jordi Savall brengt dit prachtige stuk als onderdeel van een recente live-uitvoering vanuit een groot gevoel van eerbied en gelukzaligheid. Deze meester was laatst in Nederland om zijn nieuwe cd-boek over Erasmus te promoten. Jordi Savall is niet alleen een begenadigd muzikus, maar ook een man met een boodschap voor de actuele wereld. Een boodschap van liefde en geestelijke rijkdom die hij weet te weerspiegelen in de muziek die vroeger klonk vanuit dezelfde bronnen waaraan we ons nog steeds kunnen laven. U hoort nu dit Sanctus, gevolgd door de andere delen van de Hohe Messe.

U hoorde Sanctus, tot en met het Dona Nobis Pacem, uit de Hohe Messe in B-klein, BWV 232, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor, de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. In zijn laatste jaren werkte Johann Sebastian eigenlijk maar aan twee meesterwerken. Aan de definitieve samenstelling en de verbetering van zijn Hohe Messe. En aan die Kunst der Fuge. Beide meesterwerken heeft hij niet helemaal af kunnen maken. Zijn ogen lieten hem in de steek. Zijn Kunst, dat is de ultieme bijbel van het contrapunt. Het meerstemmige componeren zodanig dat de muziek rijk en kloppend blijft. Voor welke instrumenten het is geschreven, dat weten we niet echt. Orgel en clavecimbel worden